Bob Dylan leek eigen laag You Gonna Make Me Lonesome When You Go. Laag er vinden op breeskuwen hans Blood on the Tracks, som kom uit die begin aus 1975.